0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dylan Groenewegen start als een van de grote favorieten aan de Ronde van Italië. De sprinter aast direct op de winst in de openingsetappe, wat hem de felbegeerde roze leiderstrui zou opleveren. Het is een bijzonder moment voor zijn ploeg, Unibet Rose Rockets, die hiermee hun debuut maken in een grote ronde. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De ploeg van oprichter Bas Tietema is in korte tijd opgeklommen van een online project naar het hoogste niveau. Groenewegen voelt zich daar uitstekend bij. Hij vertelt dat de successen uit het voorjaar veel vertrouwen geven, al beseft hij dat iedereen in Italië weer op nul begint. De focus ligt voor hem volledig op het winnen van etappes. Achter de schermen werkt de ploeg nauw samen met oud-topfietser Marcel Kittel. Hij coacht de sprinttrein en ziet dat Groenewegen zijn draai als kopman helemaal heeft gevonden. Volgens Kittel is de sfeer binnen de groep ontspannen, ondanks de hoge ambities. Er is ruimte voor een grap, maar zodra de koers begint is de focus scherp. Groenewegen geeft aan dat hij volledig hersteld is van zijn eerdere valpartij in de Scheldeprijs. De trainingen verliepen volgens plan en de vorm is goed. De concurrentie is fors, maar de Nederlander blijft er nuchter onder. Of het succes nu direct bij de start komt of pas in de slotweek, het team is er naar eigen zeggen klaar voor.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB sluit een langer verblijf van Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal niet uit. Directeur topvoetbal Nigel de Jong laat weten dat de voetbalbond pas na het komende wereldkampioenschap een besluit neemt over de toekomst. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Omdat de bond vasthoudt aan deze planning is de komst van Peter Bos nooit een serieuze optie geweest. Bos gaf onlangs aan dat hij open stond voor het bondscoachschap. Maar omdat de bond pas na het toernooi wil evalueren, koos hij al voor een langer verblijf bij PSV. De Jong noemt Bos een vakman, maar benadrukt dat er simpelweg geen vacature openstaat. De samenwerking met Koeman verloopt volgens hem nog altijd uitstekend en het onderlinge vertrouwen is groot. De KNVB wil de rust in de organisatie bewaren en de volledige focus op het toernooi leggen. Een vroegtijdige trainerswissel, zoals eerder gebeurde bij de Oranjevrouwen, wil de bond kosten wat het kost voorkomen. Hoewel de Jong op de achtergrond verschillende scenario's uitwerkt voor de periode na het WK, is er op dit moment geen enkele andere coach benaderd. Ondanks dat de resultaten tegen toplanden de laatste tijd wat achterblijven, is de bond tevreden over de manier waarop de huidige bondscoach communiceert en de groep aanstuurt. De ambitie is nog altijd om wereldkampioen te worden. Pas als die missie erop zit, kijken de KNVB en Koeman of ze nog langer met elkaar doorgaan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: love speed. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull Racing heeft onlangs een grote stap gezet in de ontwikkeling van de RB22 door de auto flink lichter te maken. De renstal kampte al langer met overgewicht, maar door een recent pakket aan updates is dat probleem nu gehalveerd. Bob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De auto van Max Verstappen en Isaac Hadjar woog 12 kilo te veel. Dat verschil met het minimumgewicht is inmiddels teruggebracht naar 6 kilo. Technisch directeur Pierre Wachier is tevreden over de vooruitgang en zegt dat de nieuwe onderdelen, zoals een aangepaste vloer en nieuwe sidepods, precies doen wat ervan verwacht werd. Volgens Wachier heeft de gewichtsbesparing zelfs voor meer extra snelheid gezorgd dan het team vooraf had durven hopen. Toch is het doel nog niet bereikt. Het terugbrengen van het gewicht blijft de komende tijd het belangrijkste speerpunt voor de ingenieurs. Wachier bevestigt dat er al een volgende stap in de planning staat om nog meer kilo's kwijt te raken. Wanneer die update precies op de auto komt is nog even afwachten, maar het team mikt op de races in Europa met Oostenrijk als mogelijke deadline. Terwijl concurrenten zoals Mercedes en Ferrari ook niet stilzitten, kiest Red Bull voor een stapsgewijze aanpak. Na de grote afslankkuur volgen er eerst wat kleinere technische wijzigingen, voordat het team weer een grote sprong voorwaarts wil maken. De focus ligt nu vooral op het vasthouden van de snelheid die door de lichtere auto is gewonnen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Ploegleider Jillet Anema zorgt voor een verrassing op de schaatsmarkt. Zijn team AH Zaanlander heeft zich voor het komend seizoen versterkt met sprinter Naomi Verkerk. Opstelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verkerk maakt de overstap van het internationale team Novus. Voor de 26-jarige schaatster is deze transfer een beloning voor haar sterke prestaties van de afgelopen tijd. Ze liet eerder al zien dat ze de aansluiting heeft gevonden bij de nationale top. Zo eindigde ze tijdens het kwalificatietoernooi voor de Spelen als derde op de 1000 meter. Ze liep een ticket voor de Winterspelen toen net mis, omdat de voorkeur uitging naar Jutta Leerdam. Met deze overstap krijgt de ploeg van Anema meer balans. Waar toppers als Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud zich richten op het uithoudingsvermogen, moet Verkerk voor de snelheid gaan zorgen. Hoewel de focus bij de vrouwenploeg tot nu toe vooral op de 3 en 5 kilometer lag, is een pure sprinter niet helemaal nieuw voor Anema. In het verleden boekte hij namelijk al grote successen met de Amerikaanse Heather Bergsma Richardson. Voor Team Novus betekent het vertrek van Verkerk een flinke aderlating. De ploeg kan met beperkte financiële middelen en ziet nu bijna alle bekende Nederlandse namen vertrekken naar andere commerciële teams.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De tenniswereld staat op scherp nu de ontevredenheid van tennissers over het prijzengeld op Roland Garros toeneemt. Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, dreigt nu zelfs met een volledige boycott van de Grand Slams. Ze noemt de staking het laatste middel om een eerlijke verdeling van de miljoenen inkomsten af te dwingen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerder schreven de tennissers al een open brief over de oneerlijke verdeling van het prijzengeld. Sabalenka denkt inmiddels aan een boycott. Ze krijgt daarbij bijval van andere toppers zoals Jannik Sinner en Coco Gauff. Hoewel de organisatie in Parijs de prijzenpot met bijna 10% heeft verhoogd, vinden de spelers dat ze niet eerlijk worden betaald. Hun aandeel van de winst blijft namelijk steken onder de 15%, terwijl ze 22% eisen. Volgens de spelers is dit vooral nodig voor de tennissers buiten de top 100, die vaak moeite hebben om hun reiskosten en team te betalen. Oud-tennisser Jaco Elting herkent het probleem, maar ziet een boycott als een uiterste en schadelijke stap. Hij wijst erop dat de spelers het product zijn waar het publiek voor komt, maar dat de toernooiorganisaties vaak te veel eigenhandig beslissen. Toch hoopt de tenniswereld nog op een dialoog. Zo noemt tennister Iga Swiatek een boycott een extreem middel en pleit ze voor nieuwe gesprekken met de bonden voor het toernooi in Parijs begint. De grote vraag is nu wie de eerste stap zet om een staking op het Franse gravel te voorkomen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De hamstringblessure van Emmanuel Emega lijkt minder erg dan in eerste instantie werd gevreesd. Hoewel de spits van Straatsburg onlangs huilend het veld verliet in een wedstrijd tegen Toulouse, is de kans groot dat hij gewoon inzetbaar blijft voor het komende wereldkampioenschap. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Gary O'Neill laat weten dat de schade relatief meevalt. Volgens hem is er zelfs een kans dat de jonge aanvaller alweer fit is voor de finale van de Conference League eind mei, mits zijn club de return tegen Rayo Vallecano overleeft. Dat is een flinke opsteker, want de fysieke gesteldheid van Emea is al langer een punt van zorg. Hij miste dit seizoen namelijk ook al 4 maanden door een hardnekkige liesblessure. Bondscoach Ronald Koeman volgt de situatie nauwlettend. Hij stelde eerder dat een spierblessure in deze fase van het seizoen vaak fataal is voor deelname aan een eindtoernooi, zeker als het herstel langer dan 5 weken duurt. Nu de revalidatie van Emega sneller lijkt te gaan, kan hij alsnog rekenen op een plek in de definitieve selectie. Dat is een welkom lichtpuntje voor de technische staf van het Nederlands elftal. Koeman moet het in de Verenigde Staten namelijk al doen zonder de langdurig geblesseerde Jerdy Schouten en Xavi Simons. Voor Emega blijft het nu een race tegen de klok om zo snel mogelijk weer topfit op het veld te verschijnen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5:00. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het rommelt flink bij Real Madrid. De positie van sterspeler Kylian Mbappé staat onder zware druk nu miljoenen fans een petitie hebben getekend voor zijn vertrek. De sportieve resultaten vallen tegen en de frustratie in de Spaanse hoofdstad bereikt een kookpunt. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De cijfers liegen er niet om. De petitie tegen de Franse aanvaller is al meer dan 21 miljoen keer ondertekend. Hoewel Mbappé dit seizoen meer dan 40 doelpunten maakte, vinden de supporters dat hij te weinig invloed heeft op het spel. Na het mislopen van de Champions League en de beker lijkt ook de landstitel naar aartsrivaal Barcelona te gaan. De irritatie bij de aanhang groeide toen Mbappé tijdens een blessureperiode op vakantie ging naar Sardinië, terwijl hij een wedstrijd van zijn team miste. Vanuit het kamp van de speler wordt benadrukt dat de clubleiding toestemming gaf voor de trip en dat de kritiek geen recht doet aan zijn inzet voor het team. De spanningen beperken zich inmiddels niet meer alleen tot de tribunes, maar zijn ook zichtbaar op het veld. Tijdens een recente training ontstond er een fysieke confrontatie tussen Aurelien Tchouaméni en Federico Valverde. Na een stevige overtreding moesten de twee door teamgenoten uit elkaar worden gehaald, waarna de discussie in de kleedkamer verder ging. Het tekent de huidige sfeer binnen de selectie, waar de onderlinge verhoudingen momenteel zwaar onder druk staan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord hoopt Saïd Bakati voor komend seizoen vast te leggen als nieuwe veldtrainer. De club houdt serieus rekening met het vertrek van assistent Etienne Rijnen, die opnieuw in de belangstelling staat van Liverpool. Rob Stalbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De interesse van de Engelse grootmacht in Rijnen is niet nieuw. Toen Arne Slot de overstap naar Anfield maakte, wilde hij de assistent al meenemen, maar destijds ontbraken de juiste papieren. Nu Rijnen zijn trainingsdiploma bijna op zak heeft, lijkt een overstap naar Engeland wel haalbaar. Omdat ook René Haken mogelijk vertrekt bij de Rotterdammers, is de clubleiding achter de schermen druk bezig met de invulling van de technische staf rondom hoofdtrainer Robin van Persie. Bakati wordt gezien als de ideale versterking voor de veldtrainingen. Hij is op dit moment assistent bij Sparta en helpt daarnaast Michael Reiziger bij Jong Oranje. Hij is bovendien geen onbekende in de Kuip, want eerder werkte hij daar al als rechterhand van Jaap Stam en later onder Dick Advocaat. Hoewel Sparta hem een meerjarig contract heeft aangeboden om zijn verblijf op het kasteel te verlengen, zetten de beleidsmakers in Rotterdam-Zuid in op zijn terugkeer. De club heeft goede hoop dat Bakati voor een hernieuwd avontuur bij Feyenoord zal gaan kiezen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dylan Groenewegen start als een van de grote favorieten aan de Ronde van Italië. De sprinter aast direct op de winst in de openingsetappe, wat hem de felbegeerde roze leiderstrui zou opleveren. Het is een bijzonder moment voor zijn ploeg, Unibet Rose Rockets, die hiermee hun debuut maken in een grote ronde. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De ploeg van oprichter Bas Tietema is in korte tijd opgeklommen van een online project naar het hoogste niveau. Groenewegen voelt zich daar uitstekend bij. Hij vertelt dat de successen uit het voorjaar veel vertrouwen geven, al beseft hij dat iedereen in Italië weer op nul begint. De focus ligt voor hem volledig op het winnen van etappes. Achter de schermen werkt de ploeg nauw samen met oud-topfietser Marcel Kittel. Hij coacht de sprinttrein en ziet dat Groenewegen zijn draai als kopman helemaal heeft gevonden. Volgens Kittel is de sfeer binnen de groep ontspannen, ondanks de hoge ambities. Er is ruimte voor een grap, maar zodra de koers begint is de focus scherp. Groenewegen geeft aan dat hij volledig hersteld is van zijn eerdere valpartij in de Scheldeprijs. De trainingen verliepen volgens plan en de vorm is goed. De concurrentie is fors, maar de Nederlander blijft er nuchter onder. Of het succes nu direct bij de start komt of pas in de slotweek, het team is er naar eigen zeggen klaar voor.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB sluit een langer verblijf van Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal niet uit. Directeur topvoetbal Nigel de Jong laat weten dat de voetbalbond pas na het komende wereldkampioenschap een besluit neemt over de toekomst. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Omdat de bond vasthoudt aan deze planning is de komst van Peter Bos nooit een serieuze optie geweest. Bos gaf onlangs aan dat hij open stond voor het bondscoachschap. Maar omdat de bond pas na het toernooi wil evalueren, koos hij al voor een langer verblijf bij PSV. De Jong noemt Bos een vakman, maar benadrukt dat er simpelweg geen vacature openstaat. De samenwerking met Koeman verloopt volgens hem nog altijd uitstekend en het onderlinge vertrouwen is groot. De KNVB wil de rust in de organisatie bewaren en de volledige focus op het toernooi leggen. Een vroegtijdige trainerswissel, zoals eerder gebeurde bij de Oranjevrouwen, wil de bond kosten wat het kost voorkomen. Hoewel de Jong op de achtergrond verschillende scenario's uitwerkt voor de periode na het WK, is er op dit moment geen enkele andere coach benaderd. Ondanks dat de resultaten tegen toplanden de laatste tijd wat achterblijven, is de bond tevreden over de manier waarop de huidige bondscoach communiceert en de groep aanstuurt. De ambitie is nog altijd om wereldkampioen te worden. Pas als die missie erop zit, kijken de KNVB en Koeman of ze nog langer met elkaar doorgaan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De A73 naar Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Kuik 3 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. Dat komt door een afgevallen lading.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull Racing heeft onlangs een grote stap gezet in de ontwikkeling van de RB22 door de auto flink lichter te maken. De renstal kampte al langer met overgewicht, maar door een recent pakket aan updates is dat probleem nu gehalveerd. Rob Stelbeneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De auto van Max Verstappen en Isaac Hadjar woog 12 kilo te veel. Dat verschil met het minimumgewicht is inmiddels teruggebracht naar 6 kilo. Technisch directeur Pierre Wachier is tevreden over de vooruitgang en zegt dat de nieuwe onderdelen, zoals een aangepaste vloer en nieuwe sidepods, precies doen wat ervan verwacht werd. Volgens Wachier heeft de gewichtsbesparing zelfs voor meer extra snelheid gezorgd dan het team vooraf had durven hopen. Toch is het doel nog niet bereikt. Het terugbrengen van het gewicht blijft de komende tijd het belangrijkste speerpunt voor de ingenieurs. Wachier bevestigt dat er al een volgende stap in de planning staat om nog meer kilo's kwijt te raken. Wanneer die update precies op de auto komt is nog even afwachten, maar het team mikt op de races in Europa met Oostenrijk als mogelijke deadline. Terwijl concurrenten zoals Mercedes en Ferrari ook niet stilzitten, kiest Red Bull voor een stapsgewijze aanpak. Na de grote afslankkuur volgen er eerst wat kleinere technische wijzigingen voordat het team weer een grote sprong voorwaarts wil maken. De focus ligt nu vooral op het vasthouden van de snelheid die door de lichtere auto is gewonnen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat een flinke file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek, 7 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A73 naar Nijmegen tussen Boksmeer en Kuik, een half uur vertraging in 5 kilometer file. Dat komt door een afgevallen lading puin. De rechterrijstrook is

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Ploegleider Jillet Anema zorgt voor een verrassing op de schaatsmarkt. Zijn team AH Zaanlander heeft zich voor het komend seizoen versterkt met sprinster Naomi Verkerk. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verkerk maakt de overstap van het internationale team Novus. Voor de 26-jarige schaatster is deze transfer een beloning voor haar sterke prestaties van de afgelopen tijd. Ze liet eerder al zien dat ze de aansluiting heeft gevonden bij de nationale top. Zo eindigde ze tijdens het kwalificatietoernooi voor de Spelen als derde op de 1000 meter. Ze liep een ticket voor de Winterspelen toen net mis, omdat de voorkeur uitging naar Jutta Leerdam. Met deze overstap krijgt de ploeg van Anema meer balans. Waar toppers als Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud zich richten op het uithoudingsvermogen, moet Verkerk voor de snelheid gaan zorgen. Hoewel de focus bij de vrouwenploeg tot nu toe vooral op de 3 en 5 kilometer lag, is een pure sprinter niet helemaal nieuw voor Anema. In het verleden boekte hij namelijk al grote successen met de Amerikaanse Heather Bergsma Richardson. Voor Team Novus betekent het vertrek van Verkerk een flinke aderlating. De ploeg kan met beperkte financiële middelen en ziet nu bijna alle bekende Nederlandse namen vertrekken naar andere commerciële teams.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.

0: ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde en knooppunt Hattermerbroek 6 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De tenniswereld staat op scherp nu de ontevredenheid van tennissers over het prijzengeld op Roland Garros toeneemt. Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, dreigt nu zelfs met een volledige boycott van de Grand Slams. Ze noemt de staking het laatste middel om een eerlijke verdeling van de miljoenen inkomsten af te dwingen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Eerder schreven de tennissers al een open brief over de oneerlijke verdeling van het prijzengeld. Sabalenka denkt inmiddels aan een boycott. Ze krijgt daarbij bijval van andere toppers zoals Jannik Sinner en Coco Gauff. Hoewel de organisatie in Parijs de prijzenpot met bijna 10% heeft verhoogd, vinden de spelers dat ze niet eerlijk worden betaald. Hun aandeel van de winst blijft namelijk steken onder de 15%, terwijl ze 22% eisen. Volgens de spelers is dit vooral nodig voor de tennissers buiten de top 100... die vaak moeite hebben om hun reiskosten en team te betalen. Oud-tennisser Jaco Elting herkent het probleem, maar ziet een boycott als een uiterste en schadelijke stap. Hij wijst erop dat de spelers het product zijn waar het publiek voor komt, maar dat de toernooiorganisaties vaak te veel eigenhandig beslissen. Toch hoopt de tenniswereld nog op een dialoog. Zo noemt tennister Iga Swiatek een boycott een extreem middel en pleit ze voor nieuwe gesprekken met de bonden voor het toernooi in Parijs begint. De grote vraag is nu wie de eerste stap zet om een staking op het Franse gravel te voorkomen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek, 7 kilometer, met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De linker

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De hamstringblessure van Emmanuel Emega lijkt minder erg dan in eerste instantie werd gevreesd. Hoewel de spits van Straatsburg onlangs huilend het veld verliet in een wedstrijd tegen Toulouse, is de kans groot dat hij gewoon inzetbaar blijft voor het komende wereldkampioenschap. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Gary O'Neill laat weten dat de schade relatief meevalt. Volgens hem is er zelfs een kans dat de jonge aanvaller alweer fit is voor de finale van de Conference League eind mei, mits zijn club de return tegen Rayo Vallecano overleeft. Dat is een flinke opsteker, want de fysieke gesteldheid van Emea is al langer een punt van zorg. Hij miste dit seizoen namelijk ook al 4 maanden door een hardnekkige liesblessure. Bondscoach Ronald Koeman volgt de situatie nauwlettend. Hij stelde eerder dat een spierblessure in deze fase van het seizoen vaak fataal is voor deelname aan een eindtoernooi, zeker als het herstel langer dan 5 weken duurt. Nu de revalidatie van Emega sneller lijkt te gaan, kan hij alsnog rekenen op een plek in de definitieve selectie. Dat is een welkom lichtpuntje voor de technische staf van het Nederlands elftal. Koeman moet het in de Verenigde Staten namelijk al doen zonder de langdurig geblesseerde Jerdy Schouten en Xavi Simons. Voor Emega blijft het nu een race tegen de klok om zo snel mogelijk weer topfit op het veld te verschijnen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Sun is up.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A58 Bergen op Zoom richting Breda tussen Etteleur West en Breda West 5 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het rommelt flink bij Real Madrid. De positie van sterspeler Kylian Mbappé staat onder zware druk nu miljoenen fans een petitie hebben getekend voor zijn vertrek. De sportieve resultaten vallen tegen en de frustratie in de Spaanse hoofdstad bereikt een kookpunt. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De cijfers liegen er niet om. De petitie tegen de Franse aanvaller is al meer dan 21 miljoen keer ondertekend. Hoewel Mbappé dit seizoen meer dan 40 doelpunten maakte, vinden de supporters dat hij te weinig invloed heeft op het spel. Na het mislopen van de Champions League en de beker lijkt ook de landstitel naar aartsrivaal Barcelona te gaan. De irritatie bij de aanhang groeide toen Mbappé tijdens een blessureperiode op vakantie ging naar Sardinië, terwijl hij een wedstrijd van zijn team miste. Vanuit het kamp van de speler wordt benadrukt dat de clubleiding toestemming gaf voor de trip en dat de kritiek geen recht doet aan zijn inzet voor het team. De spanningen beperken zich inmiddels niet meer alleen tot de tribunes, maar zijn ook zichtbaar op het veld. Tijdens een recente training ontstond er een fysieke confrontatie tussen Aurelien Tchouaméni en Federico Valverde. Na een stevige overtreding moesten de twee door teamgenoten uit elkaar worden gehaald, waarna de discussie in de kleedkamer verder ging. Het tekent de huidige sfeer binnen de selectie, waar de onderlinge verhoudingen momenteel zwaar onder druk staan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. A50, Apeldoorn richting Arnhem, tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Er staat een auto in brand, 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A58, Bergen op Zoom richting Breda, tussen Etteleur West en knooppunt Prins Viel een half uur vertraging in 6 kilometer. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, die wordt nu geborgen. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht. Omrijden kan via Moerdijk over de A17 en de A16.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord hoopt Saïd Bakati voor komend seizoen vast te leggen als nieuwe veldtrainer. De club houdt serieus rekening met het vertrek van assistent Etienne Rijnen, die opnieuw in de belangstelling staat van Liverpool. Rob Stalbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De interesse van de Engelse grootmacht in Rijnen is niet nieuw. Toen Arne Slot de overstap naar Anfield maakte, wilde hij de assistent al meenemen, maar destijds ontbraken de juiste papieren. Nu Rijnen zijn trainingsdiploma bijna op zak heeft, lijkt een overstap naar Engeland wel haalbaar. Omdat ook René Haken mogelijk vertrekt bij de Rotterdammers, is de clubleiding achter de schermen druk bezig met de invulling van de technische staf rondom hoofdtrainer Robin van Persie. Bakati wordt gezien als de ideale versterking voor de veldtrainingen. Hij is op dit moment assistent bij Sparta en helpt daarnaast Michael Reiziger bij Jong Oranje. Hij is bovendien geen onbekende in de Kuip, want eerder werkte hij daar al als rechterhand van Jaap Stam en later onder Dick Advocaat. Hoewel Sparta hem een meerjarig contract heeft aangeboden om zijn verblijf op het kasteel te verlengen, zetten de beleidsmakers in Rotterdam-Zuid in op zijn terugkeer. De club heeft goede hoop dat Bakati voor een hernieuwd avontuur bij Feyenoord zal gaan kiezen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 8 kilometer.

0: Met 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De linkerrijstrook is dicht. Verderop richting Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoort 6 kilometer met daar 10 minuten vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Ridderkerk en Hendrik Ambacht 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Er staat een auto in brand. Daar zijn 3 rijstroken dicht.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Amerikaanse president Donald Trump zet grote vraagtekens bij de hoge prijzen voor het aankomende WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De president heeft laten weten dat hij zelf ook niet bereid zou zijn om de huidige bedragen voor een ticket neer te leggen. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De prijzen voor het toernooi zijn fors gestegen, vergeleken met eerdere edities. Waar een gemiddeld kaartje een paar jaar geleden nog zo'n $1600 kostte, ligt dat gemiddelde nu rond de $13.000. Voor de allergoedkoopste plekken moeten fans al snel $1000 betalen. Trump geeft aan dat hij niet op de hoogte was van deze bedragen en vindt het jammer voor de gewone supporters uit wijken als Queens en Brooklyn. Hij suggereert dat zijn regering de zaak nader gaat bekijken, omdat hij wil dat sportevenementen toegankelijk blijven voor zijn achterban. De kritiek van de president staat lijnrecht tegenover de visie van de Wereldvoetbalbond FIFA. Voorzitter Gianni Infantino verdedigt de tarieven juist. Volgens hem moet de voetbalwereld meebewegen met de ontwikkelde entertainmentmarkt en marktconforme prijzen vragen. Voor het eerst wordt gewerkt met dynamic pricing, waarbij de prijs continu verandert op basis van de vraag. Ondertussen groeit de woede bij supportersorganisaties. Vorige week doken er zelfs tickets voor de finale op voor meer dan $2 miljoen. Het wereldkampioenschap trapt af op 11 juni.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht 3 kilometer met daar 10 minuten vertraging. Dat komt door een autobrand. Twee rijstroken zijn dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Olympische droom van de veldrijders lijkt voorlopig in duigen te vallen. Het Internationaal Olympisch Comité heeft laten weten dat er in 2030 geen plek is voor de sport op de winterspelen in de Franse Alpen. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de top van het IOC, waaronder voorzitter Christy Coventry, blijven de regels onveranderd. De winterspelen zijn er alleen voor sporten die op sneeuw of ijs worden beoefend. Achter de schermen wordt er voor de Wielerunie en de Atletiek Federatie al jaren gelobbyd om veldrijden en veldlopen op het programma te krijgen. Ze zien het als een logische toevoeging, omdat deze sporten hun piekseizoen in de winter hebben. Ook Mathieu van der Poel sprak eerder zijn steun uit en noemde het veldrijden een uitstekende basis voor andere disciplines en hoopte op meer erkenning. Toch gaat het IOC daar niet in mee. Het Olympisch Comité is duidelijk, zonder ijs of sneeuw als achtergrond is er geen toegang voor de sport. Het comité wil bovendien voorkomen dat de winterspelen onbeperkt blijven groeien. Hoewel de officiële stemming pas volgende maand plaatsvindt, is de koers nu al bepaald. Er komen voorlopig geen zomersporten of zogenaamde crossoversporten bij. Voor de Spelen van 2034 in Salt Lake City is de deur nog niet volledig dicht, maar voor 2030 zullen de veldrijders moeten blijven toekijken.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Beest en de afrit Everdingen 4 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door een autobrand, 2 rijstroken zijn dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer met een kwartier vertraging. A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek, 9 kilometer. Daar is de vertraging een half uur, dat komt door werkzaamheden. En op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en Hendrik-Ido Ambacht 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Er heeft een vrachtwagen in brand gestaan, 2 rijstroken zijn dicht.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De FIA stelt een officieel onderzoek in naar de invloed van eigenaren die meerdere teams in de Formule 1 bezitten. President Mohammed Ben Sulayem bevestigt dat de bond kijkt of deze constructies de sportieve eerlijkheid wel ten goede komen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding van het onderzoek is de discussie over de onafhankelijkheid van teams die onder dezelfde vlag vallen. Hoewel Red Bull al 20 jaar lang twee teams runt, ligt de onafhankelijkheid van die teams steeds vaker onder een vergrootglas. Vooral de doorstroom van personeel tussen twee teams zorgt voor vragen. Ook de enorme waardestijging van aandelen in de sport speelt een rol. Belangen in teams zijn in korte tijd veel meer waard geworden. Critici binnen de sport, zoals McLaren-topman Zak Brown, spreken zich al langer uit tegen dit systeem. Hij wijst erop dat het bezitten van meerdere clubs of teams in bijna alle andere grote sporten verboden is. Volgens hem is dat noodzakelijk om de eerlijkheid op de baan te garanderen. De FIA-president deelt die zorgen. Hij zet vraagtekens bij de ethiek van het bezit van twee teams en vraagt zich hardop af of dit wel de juiste weg is voor de toekomst. Een speciaal team van de bond onderzoekt nu of deze constructie juridisch en sportief gezien nog wel wenselijk zijn. Vooral om te voorkomen dat eigenaren een oneerlijk voordeel krijgen bij het stemmen over nieuwe reglementen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem staat file bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 8 kilometer met een half uur vertraging. A16 van Rotterdam naar Breda bij Hennekedel-Ambacht 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een autobrand. Twee rijstroken zijn dicht. A58 vanuit Vlissingen tussen de afrit Ierseke en knooppunt Markiezaad 5 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het uitstapje van Max Verstappen naar de GT3-racerij zorgt voor een enorme verschuiving in de autosportwereld. Dat zegt zijn nieuwe Mercedes-teamgenoot Lucas Auer in een terugblik op hun gezamenlijke voorbereiding voor de 24 uur van de Nürburgring. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Oostenrijker is er door de komst van de wereldkampioen sprake van een nieuw gouden tijdperk voor deze klasse. Wat ook terug te zien is in de enorme publieke belangstelling tijdens de recente races. Auer vertelt dat de samenwerking met Verstappen verrassend soepel verloopt. Ondanks de grote druk en de aandacht is de sfeer in de pitbox ontspannen. De coureurs vullen elkaar naar eigen zeggen goed aan. Waar Auer veel ervaring meebrengt in het rijden met GT-auto's, brengt Verstappen een ongekende scherpte en professionaliteit in het team. De focus ligt momenteel vooral op het managen van het verkeer op de baan. In een race met zoveel verschillende klassen is het volgens Auer de grootste kunst om op het juiste moment gas terug te nemen zonder kostbare tijd te verliezen. Hoewel een klein technisch mankement een eerdere overwinning tijdens de klassificaties nog in de weg stond, blijft het team strijdbaar. De Mercedes-AMG-auto wordt door Auer omschreven als de perfecte allrounder die onder alle omstandigheden, van zon tot regen, mee kan strijden om de bovenste plekken. De coureurs delen continu data met elkaar om de auto tot in de kleinste details af te stellen voor de hoofdrace die volgend weekend plaatsvindt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 12 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file door werkzaamheden tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. 9 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A22 van Velsen naar Beverwijk bij Beverwijk Oost. 3 kilometer met een kwartier vertraging. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen de afrit Ierseke en knooppunt Markiezaad 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De weg te rijstrook is dicht. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens is de vertraging nu 20 minuten.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De voetbalbond van Curaçao weigert Dick Advocaat terug te halen als bondscoach. Ondanks een dwingend verzoek van de spelersgroep en de hoofdsponsor blijft het bestuur vertrouwen houden in Fred Rutte. De selectie moet zich nu voorbereiden op het historische WK-debuut, terwijl de interne spanningen hoog oplopen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De spelersraad van Curaçao zocht onlangs direct contact met voorzitter Gilbert Martina. Een boodschap voor de voorzitter was duidelijk. Ze willen dat Advocaat weer terugkeert aan het roer. De coach uit Den Haag vertrok in februari vanwege de gezondheid van zijn dochter. Maar nu die situatie verbeterd is, staat hij open voor een terugkeer. De spelersgroep is erg te spreken over de manier waarop zij zich onder zijn leiding kwalificeerde voor het wereldkampioenschap. Naast de spelers voert ook hoofdsponsor Corendon de druk op. Eigenaar Atilay Uslu heeft laten weten dat de voorkeur bij Advocaat ligt. De reisorganisatie twijfelt zelfs over de toekomstige samenwerking met de bond. Toch houdt voorzitter Martina voet bij stuk. Hij stelt dat Fred Rutte de huidige bondscoach is en dat ook zal blijven. Dat zorgt voor een lastige situatie, want de resultaten onder Rutte vielen tot nu toe tegen. Ook is er onvrede over nieuwe stafleden die door hem zijn aangesteld. Voor Rutte breekt nu een spannende fase aan, want hij moet binnenkort zijn selectie bekendmaken met daarin de spelers die eerder nog om zijn vertrek vroegen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Darter Gian van Veen is weer op de weg terug na een lastige periode waarin hij worstelde met zijn vorm en fysieke ongemakken. De jonge Brabander kende een moeizame start van het jaar met vroege uitschakelingen in de Premier League. Maar de stijgende lijn is inmiddels weer ingezet. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Naast de sportieve druk kreeg Van Veen te maken met nierstenen. Een kwaal waar hij onlangs aan is geopereerd. De darter geeft aan dat hij het mentaal zwaar had en het gevoel had dat hij in de hoek zat waar de klappen vielen. Hij deed er alles aan om uit de dip te komen door harder te werken, maar merkte dat die aanpak soms juist averechts werkte. Inmiddels kijkt hij daar met meer rust en begrip naar. Hij ziet in dat het drukke schema invloed heeft gehad op zijn spel. Een opvallende keuze in zijn herstel is de overstap naar nieuwe pijlen. Hoewel hij vorig jaar al wilde wisselen, vond hij door zijn goede resultaten eerder niet het juiste moment. De recente vormdip bleek uiteindelijk de ideale aanleiding om de knoop toch door te hakken. De nieuwe pijlen hebben een stroevere grip, wat hem meer controle geeft bij zijn hoge werptempo. Die materiaalswitch en het fysieke herstel geven hem nu het vertrouwen voor de ontknoping van de Premier League. Van Veen is verwikkeld in een spannende race om de vierde plek die recht geeft op de play-offs. Zijn doel voor de laatste speelronde is om een speelavond te winnen, om zo een plek in de play-offs te bemachtigen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens Arnhem 3 kwartier vertraging. Tussen Knopend Oudijk en Knopend Velperbroek 9 kilometer file door de werkzaamheden aan de brug. A15 Rotterdam-Gorkum na een vrachtwagenbrand 4 kilometer file nog tussen Knopend Ridderkerk en Hendrikilo Ambacht. A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 5 kilometer stilstaand verkeer.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse deelnemers aan het KLM Open verschijnen dit jaar in het oranje aan de start. Toernooidirecteur Ruud Gullit heeft dit thema gekozen om het golfevenement te laten dienen als de officiële aftrap van de sportzomer. Vlak voordat de nationale voetbalploeg in actie komt. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Gullit spreekt van een editie vol oranje energie op golfbaan The International. Het is de bedoeling dat het toernooi één groot opwarmevenement voor Nederland wordt. Niet alleen de professionals, zoals Joost Luiten en Darius van Driel, dragen de nationale kleur. Ook de honderden vrijwilligers en partners doen mee. De organisatie hoopt bovendien dat het publiek massaal in het oranje naar de baan komt om de spelers te steunen. Sportief directeur Daan Sloter benadrukt dat het deelnemersveld ondanks alle voetbalgekte ijzersterk blijft. Naast de Nederlandse toppers komen ook internationale namen, zoals de Italiaan Francesco Molinari en de Finse Sami Felimäki in actie. Ook titelverdediger Connor Syme is er weer bij. Voor de fans is dit een bijzonder jaar, want het is de laatste keer dat het KLM Open op The International wordt gespeeld. Hierna verhuist het toernooi weer naar de vertrouwde duinen van De Kennemer in Zandvoort. Een baan die al vaker het decor was voor dit kampioenschap. Voor nu ligt de focus volledig op de baan bij Schiphol, waar de oranje koorts op de green moet gaan toeslaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: money.
1: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens 2 kilometer file door de controles. A12 Duitse grens Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Tussen knooppunt Ouddijk en Velperbroek 9 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is nu 3 kwartier. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens een kwartier vertraging. En 3 kwartier weer op de N338 Doesburg-Westervoort. Tussen Latum en de A12 door de werkzaamheden bij de IJsselbrug.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Gabriel Bortoletto rijdt inmiddels zijn tweede seizoen in de koningsklasse en kan rekenen op hulp uit onverwachte hoek. De Brazilianen krijgt namelijk veel steun van Max Verstappen. De twee hebben in de afgelopen jaren een hechte vriendschap opgebouwd die veel verder gaat dan alleen een praatje in de paddock. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bortoletto vertelt dat hij Verstappen echt als een mentor ziet. Dat begon al toen de Braziliaan nog in de Formule 3 reed. Ook nu hij zelf een vast stoeltje in de Formule 1 heeft, is die hechte band gebleven. De viervoudig wereldkampioen staat altijd klaar om vragen te beantwoorden of twijfels weg te nemen bij de jonge coureur. Hoewel ze nu werkelijk tegen elkaar racen, merkt Bortoletto dat hun vriendschap daar niet onder lijdt. Hij denkt dat dit komt omdat ze op dit moment in een andere fase van hun carrière zitten. Verstappen heeft al ontzettend veel bereikt en ziet de jonge Braziliaan daarom niet als een directe bedreiging voor de titel. Volgens Bortoletto vechten ze momenteel niet om dezelfde posities op de baan. Hij geeft wel toe dat de dynamiek misschien kan veranderen als ze ooit samen om het kampioenschap strijden. Voorlopig geniet hij vooral van de goede klik die de twee ook buiten het circuit hebben.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch staat 10 kilometer file tussen Beest en Zaltbommel. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 40 minuten. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk, Plaspoel, Polder en Knoopend Ketelplein 7 kilometer file. Door een ongeluk een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De werkzaamheden aan de IJsselbrug geven 3 kwartier vertraging vanaf Duitsland op de A12. Richting Arnhem 10 kilometer file tussen Knoopend Oud-Dijk en Velperbroek. Door gaat in de weg op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Zwolle Centrum 10 minuten vertraging.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Fresh. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Amerikaanse president Donald Trump zet grote vraagtekens bij de hoge prijzen voor het aankomende WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De president heeft laten weten dat hij zelf ook niet bereid zou zijn om de huidige bedragen voor een ticket neer te leggen. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De prijzen voor het toernooi zijn fors gestegen vergeleken met eerdere edities. Waar een gemiddeld kaartje een paar jaar geleden nog zo'n $1600 kostte, ligt dat gemiddelde nu rond de $13.000. Voor de allergoedkoopste plekken moeten fans al snel $1000 betalen. Trump geeft aan dat hij niet op de hoogte was van deze bedragen en vindt het jammer voor de gewone supporters uit wijken als Queens en Brooklyn. Hij suggereert dat zijn regering de zaak nader gaat bekijken, omdat hij wil dat sportevenementen toegankelijk blijven voor zijn achterban. De kritiek van de president staat lijnrecht tegenover de visie van de Wereldvoetbalbond FIFA. Voorzitter Gianni Infantino verdedigt de tarieven juist. Volgens hem moet de voetbalwereld meebewegen met de ontwikkelde entertainmentmarkt en marktconforme prijzen vragen. Voor het eerst wordt gewerkt met dynamic pricing, waarbij de prijs continu verandert op basis van de vraag. Ondertussen groeit de woede bij supportersorganisaties. Vorige week doken er zelfs tickets voor de finale op voor meer dan $2 miljoen. Het wereldkampioenschap trapt af op 11 juni.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Bij elkaar staat er bijna 200 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 3 kwartier vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 40 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Er is er maar 1 rijstrook open op de IJsselbrug. Op de A16 Rotterdam-Breda gebeurde een ongeluk bij Dordrecht. Alle rijstroken zijn vrij, je hebt nog wel 1 kwartier vertraging. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum 1 kwartier vertraging. Daar is het wegdek er slecht aan toe, daardoor is de linker rijstrook dicht.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Olympische droom van de veldrijders lijkt voorlopig in duigen te vallen. Het Internationaal Olympisch Comité heeft laten weten dat er in 2030 geen plek is voor de sport op de winterspelen in de Franse Alpen. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de top van het IOC, waaronder voorzitter Christy Coventry, blijven de regels onveranderd. De winterspelen zijn er alleen voor sporten die op sneeuw of ijs worden beoefend. Achter de schermen wordt er voor de Wielerunie en de Atletiek Federatie al jaren gelobbyd om veldrijden en veldlopen op het programma te krijgen. Ze zien het als een logische toevoeging, omdat deze sporten hun piekseizoen in de winter hebben. Ook Mathieu van der Poel sprak eerder zijn steun uit en noemde het veldrijden een uitstekende basis voor andere disciplines en hoopte op meer erkenning. Toch gaat het IOC daar niet in mee. Het Olympisch Comité is duidelijk, zonder ijs of sneeuw als achtergrond is er geen toegang voor de sport. Het comité wil bovendien voorkomen dat de winterspelen onbeperkt blijven groeien. Hoewel de officiële stemming pas volgende maand plaatsvindt, is de koers nu al bepaald. Er komen voorlopig geen zomersporten of zogenaamde crossoversporten bij. Voor de Spelen van 2034 in Salt Lake City is de deur nog niet volledig dicht, maar voor 2030 zullen de veldrijders moeten blijven toekijken.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Onder andere van Utrecht naar het zuiden. Maar ook de andere kant op de A2 van Eindhoven naar Utrecht, tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, 25 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens Arnhem, tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek, 3 kwartier vertraging door de werkzaamheden daar. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar het zuiden, tussen Lexmond en Werkendam, 25 minuten oponthoud. En veel vertraging ook door slecht wegdek. Op de A28 Amersfoort Zwolle bij Zwolle Centrum. Je staat er nu 20 minuten in de file. De linkerrijstrook is dicht.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De FIA stelt een officieel onderzoek in naar de invloed van eigenaren die meerdere teams in de Formule 1 bezitten. President Mohammed Ben Sulayem bevestigt dat de bond kijkt of deze constructies de sportieve eerlijkheid wel ten goede komen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding van het onderzoek is de discussie over de onafhankelijkheid van teams die onder dezelfde vlag vallen. Hoewel Red Bull al 20 jaar lang twee teams runt, ligt de onafhankelijkheid van die teams steeds vaker onder een vergrootglas. Vooral de doorstroom van personeel tussen twee teams zorgt voor vragen. Ook de enorme waardestijging van aandelen in de sport speelt een rol. Belangen in teams zijn in korte tijd veel meer waard geworden. Critici binnen de sport, zoals McLaren-topman Zak Brown, spreken zich al langer uit tegen dit systeem. Hij wijst erop dat het bezitten van meerdere clubs of teams in bijna alle andere grote sporten verboden is. Volgens hem is dat noodzakelijk om de eerlijkheid op de baan te garanderen. De FIA-president deelt die zorgen. Hij zet vraagtekens bij de ethiek van het bezit van twee teams en vraagt zich hardop af of dit wel de juiste weg is voor de toekomst. Een speciaal team van de bond onderzoekt nu of deze constructie juridisch en sportief gezien nog wel wenselijk zijn. Vooral om te voorkomen dat eigenaren een oneerlijk voordeel krijgen bij het stemmen over nieuwe reglementen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Yeah.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk. Bij elkaar staat er bijna 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de Randstad en in het zuiden van het land. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 25 minuten na een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Het is daardoor ook extra druk op de A27. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek ruim 3 kwartier vertraging. Er wordt daar aan de IJsselbrug gewerkt, maar er is ook nog een ongeluk gebeurd. Dat is inmiddels van de weg. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam een kwartier vertraging bij Rotterdam-Heijplaat door een ongeluk. Daar zijn nog wel 2 rijstroken dicht. Op de A16 Rotterdam-Breda gebeurde een ongeluk bij Dordrecht Centrum. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht, kost je een kwartier. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum een 30 minuten vertraging door slecht wegdek. Daar is de linker rijstrook dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Het uitstapje van Max Verstappen naar de GT3-racerij zorgt voor een enorme verschuiving in de autosportwereld. Dat zegt zijn nieuwe Mercedes-teamgenoot Lucas Auer in een terugblik op hun gezamenlijke voorbereiding voor de 24 uur van de Nürburgring. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Oostenrijker is er door de komst van de wereldkampioen sprake van een nieuw gouden tijdperk voor deze klasse. Wat ook terug te zien is in de enorme publieke belangstelling tijdens de recente races. Auer vertelt dat de samenwerking met Verstappen verrassend soepel verloopt. Ondanks de grote druk en de aandacht is de sfeer in de pitbox ontspannen. De coureurs vullen elkaar naar eigen zeggen goed aan. Waar Auer veel ervaring meebrengt in het rijden met GT-auto's, brengt Verstappen een ongekende scherpte en professionaliteit in het team. De focus ligt momenteel vooral op het managen van het verkeer op de baan. In een race met zoveel verschillende klassen is het volgens Auer de grootste kunst om op het juiste moment gas terug te nemen zonder kostbare tijd te verliezen. Hoewel een klein technisch mankement een eerdere overwinning tijdens de klassificaties nog in de weg stond, blijft het team strijdbaar. De Mercedes-AMG-auto wordt door Auer omschreven als de perfecte allrounder die onder alle omstandigheden, van zon tot regen, mee kan strijden om de bovenste plekken. De coureurs delen continu data met elkaar om de auto tot in de kleinste details af te stellen voor de hoofdrace die volgend weekend plaatsvindt.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat bij elkaar zo'n 400 kilometer files, wel een beetje normaal voor vrijdagmiddag. Er zijn ook wat bijzonderheden. Zo levert een eerder ongeluk op de A2 heel veel vertraging op van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel ruim een half uur oponthoud. Alle rijstroken zijn daar inmiddels weer vrij. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek ruim een half uur vertraging door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Er is een ongeluk gebeurd op de A15 Europoort Rotterdam bij Rotterdam Heijplaat. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. Kost je vanaf Rozenburg 35 minuten. En op de A28 Amersfoort Zwolle bij Zwolle Centrum ook 35 minuten vertraging door slecht wegdek. De linker rijstrook is dicht.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De voetbalbond van Curaçao weigert Dick Advocaat terug te halen als bondscoach. Ondanks een dwingend verzoek van de spelersgroep en de hoofdsponsor blijft het bestuur vertrouwen houden in Fred Rutte. De selectie moet zich nu voorbereiden op het historische WK-debuut, terwijl de interne spanningen hoog oplopen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De spelersraad van Curaçao zocht onlangs direct contact met voorzitter Gilbert Martina. Een boodschap voor de voorzitter was duidelijk. Ze willen dat Advocaat weer terugkeert aan het roer. De coach uit Den Haag vertrok in februari vanwege de gezondheid van zijn dochter. Maar nu die situatie verbeterd is, staat hij open voor een terugkeer. De spelersgroep is erg te spreken over de manier waarop zij zich onder zijn leiding kwalificeerde voor het wereldkampioenschap. Naast de spelers voert ook hoofdsponsor Corendon de druk op. Eigenaar Atilay Uslu heeft laten weten dat de voorkeur bij Advocaat ligt. De reisorganisatie twijfelt zelfs over de toekomstige samenwerking met de bond. Toch houdt voorzitter Martina voet bij stuk. Hij stelt dat Fred Rutte de huidige bondscoach is en dat ook zal blijven. Dat zorgt voor een lastige situatie, want de resultaten onder Rutte vielen tot nu toe tegen. Ook is er onvrede over nieuwe stafleden die door hem zijn aangesteld. Voor Rutte breekt nu een spannende fase aan, want hij moet binnenkort zijn selectie bekendmaken met daarin de spelers die eerder nog om zijn vertrek vroegen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een drukke spits zoals gebruikelijk op vrijdag. De meeste files staan in de Randstad, Noord-Brabant en ook in Gelderland is het druk. Maar nu ook een hele lange file in Limburg op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Eurmond en Maastricht Airport is het tijdverlies een uur. Er is daar een ongeluk gebeurd. Op de A12 Duitse grens Arnhem een half uur vertraging bij knooppunt Velperbroek door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en knooppunt Gorkum drie kwartier vertraging door een ongeluk. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. En door slecht wegdek ook een lange file op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum. Hou daar ook rekening met een half uur extra reistijd.

0: Wake me up. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Darter Gian van Veen is weer op de weg terug na een lastige periode waarin hij worstelde met zijn vorm en fysieke ongemakken. De jonge Brabander kende een moeizame start van het jaar met vroege uitschakelingen in de Premier League. Maar de stijgende lijn is inmiddels weer ingezet. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Naast de sportieve druk kreeg Van Veen te maken met nierstenen. Een kwaal waar hij onlangs aan is geopereerd. De darter geeft aan dat hij het mentaal zwaar had en het gevoel had dat hij in de hoek zat waar de klappen vielen. Hij deed er alles aan om uit de dip te komen door harder te werken, maar merkte dat die aanpak soms juist averechts werkte. Inmiddels kijkt hij daar met meer rust en begrip naar. Hij ziet in dat het drukke schema invloed heeft gehad op zijn spel. Een opvallende keuze in zijn herstel is de overstap naar nieuwe pijlen. Hoewel hij vorig jaar al wilde wisselen, vond hij door zijn goede resultaten eerder niet het juiste moment. De recente vormdip bleek uiteindelijk de ideale aanleiding om de knoop toch door te hakken. De nieuwe pijlen hebben een stroevere grip, wat hem meer controle geeft bij zijn hoge werptempo. Die materiaalswitch en het fysieke herstel geven hem nu het vertrouwen voor de ontknoping van de Premier League. Van Veen is verwikkeld in een spannende race om de vierde plek die recht geeft op de play-offs. Zijn doel voor de laatste speelronde is om een speelavond te winnen, om zo een plek in de play-offs te bemachtigen.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het behoorlijk druk, vooral in de zuidelijke helft van het land. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht een file tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. Het tijdverlies is daar een kwartier door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. 3 kwartier verdraging. Komt door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum. 40 minuten vertraging door slecht wegdek. De linkerrijstrook is dicht. A50 Os-Eindhoven tussen Veghel en Sint-Oederode. Een half uur vertraging door een ongeluk. En op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel tussen Dussen en Maden. Een half uur vertraging door een aanrijding. Daar moet het verkeer via de vluchtstrook.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse deelnemers aan het KLM Open verschijnen dit jaar in het oranje aan de start. Toernooidirecteur Ruud Gullit heeft dit thema gekozen om het golfevenement te laten dienen als de officiële aftrap van de sportzomer. Vlak voordat de nationale voetbalploeg in actie komt. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Gullit spreekt van een editie vol oranje energie op golfbaan The International. Het is de bedoeling dat het toernooi één groot opwarmevenement voor Nederland wordt. Niet alleen de professionals, zoals Joost Luiten en Darius van Driel dragen de nationale kleur. Ook de honderden vrijwilligers en partners doen mee. De organisatie hoopt bovendien dat het publiek massaal in het oranje naar de baan komt om de spelers te steunen. Sportief directeur Daan Sloter benadrukt dat het deelnemersveld ondanks alle voetbalgekte ijzersterk blijft. Naast de Nederlandse toppers komen ook internationale namen, zoals de Italiaan Francesco Molinari en de Finse Sami Felimäki in actie. Ook titelverdediger Connor Syme is er weer bij. Voor de fans is dit een bijzonder jaar, want het is de laatste keer dat het KLM Open op The International wordt gespeeld. Hierna verhuist het toernooi weer naar de vertrouwde duinen van de Kennemer in Zandvoort. Een baan die al vaker het decor was voor dit kampioenschap. Voor nu ligt de focus volledig op de baan bij Schiphol, waar de oranje koorts op de green moet gaan toeslaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog steeds bijna 400 kilometer file. En op een aantal plaatsen heb je ook echt veel vertraging nog. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Roosteren en Maastricht-Noord is het oponthoud 3 kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij knooppunt Velperbroek ruim een half uur vertraging. Komt door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum is de linker rijstrook dicht vanwege slecht wegdek. Kost je vanaf het harde ruim een half uur. Door politieonderzoek staat er een lange file in het zuiden van het land op de A58 van Tilburg naar Breda bij Tilburg-Reeshof. Houd er rekening met 20 minuten vertraging. En ook in het zuiden gebeurde een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Made. Alle rijstroken zijn weer vrij. De vertraging vanaf Dussen is ruim een kwartier.

0: Free Radio. Sport in het kort. Gabriel Bortoletto rijdt inmiddels zijn tweede seizoen in de koningsklasse en kan rekenen op hulp uit onverwachte hoek. De Brazilianen krijgt namelijk veel steun van Max Verstappen. De twee hebben in de afgelopen jaren een hechte vriendschap opgebouwd die veel verder gaat dan alleen een praatje in de paddock. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bortoletto vertelt dat hij Verstappen echt als een mentor ziet. Dat begon al toen de Braziliaan nog in de Formule 3 reed. Ook nu hij zelf een vast stoeltje in de Formule 1 heeft, is die hechte band gebleven. De viervoudig wereldkampioen staat altijd klaar om vragen te beantwoorden of twijfels weg te nemen bij de jonge coureur. Hoewel ze nu werkelijk tegen elkaar racen, merkt Bortoletto dat hun vriendschap daar niet onder lijdt. Hij denkt dat dit komt omdat ze op dit moment in een andere fase van hun carrière zitten. Verstappen heeft al ontzettend veel bereikt en ziet de jonge Braziliaan daarom niet als een directe bedreiging voor de titel. Volgens Bortoletto vechten ze momenteel niet om dezelfde posities op de baan. Hij geeft wel toe dat de dynamiek misschien kan veranderen als ze ooit samen om het kampioenschap strijden. Voorlopig geniet hij vooral van de goede klik die de twee ook buiten het circuit hebben.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden heel snel korter. Bij elkaar staat er nog 200 kilometer. Op de A2 nog wel veel vertraging van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. De vertraging is 20 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek een half uur vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum 25 minuten oponthoud. En op de A58 Eindhoven-Breda tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof 3 kwartier vertraging door politieonderzoek.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Amerikaanse president Donald Trump zet grote vraagtekens bij de hoge prijzen voor het aankomende WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De president heeft laten weten dat hij zelf ook niet bereid zou zijn om de huidige bedragen voor een ticket neer te leggen. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De prijzen voor het toernooi zijn fors gestegen, vergeleken met eerdere edities. Waar een gemiddeld kaartje een paar jaar geleden nog zo'n $1600 kostte, ligt dat gemiddelde nu rond de $13.000. Voor de allergoedkoopste plekken moeten fans al snel $1000 betalen. Trump geeft aan dat hij niet op de hoogte was van deze bedragen en vindt het jammer voor de gewone supporters uit wijken als Queens en Brooklyn. Hij suggereert dat zijn regering de zaak nader gaat bekijken, omdat hij wil dat sportevenementen toegankelijk blijven voor zijn achterban. De kritiek van de president staat lijnrecht tegenover de visie van de Wereldvoetbalbond FIFA. Voorzitter Gianni Infantino verdedigt de tarieven juist. Volgens hem moet de voetbalwereld meebewegen met de ontwikkelde entertainmentmarkt en marktconforme prijzen vragen. Voor het eerst wordt gewerkt met dynamic pricing, waarbij de prijs continu verandert op basis van de vraag. Ondertussen groeit de woede bij supportersorganisaties. Vorige week doken er zelfs tickets voor de finale op voor meer dan $2 miljoen. Het wereldkampioenschap trapt af op 11 juni.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 80 kilometer file. Op de A2 nog een lange file van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Born en de afrit Maastricht Airport is de vertraging een kwartier. De oorzaak is een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt de Oudijk en knooppunt Velperbroek een half uur vertraging door werkzaamheden aan de IJsselbrug. A29 Rotterdam-Bergen op Zoom bij de afrit Numansdorp 20 minuten vertraging. Komt door een vrachtwagen met pech, daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg Centrum West een half uur vertraging door politieonderzoek na een ernstig ongeluk.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Olympische droom van de veldrijders lijkt voorlopig in duigen te vallen. Het Internationaal Olympisch Comité heeft laten weten dat er in 2030 geen plek is voor de sport op de winterspelen in de Franse Alpen. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de top van het IOC, waaronder voorzitter Christy Coventry, blijven de regels onveranderd. De winterspelen zijn er alleen voor sporten die op sneeuw of ijs worden beoefend. Achter de schermen wordt er voor de Wielerunie en de Atletiek Federatie al jaren gelobbyd om veldrijden en veldlopen op het programma te krijgen. Ze zien het als een logische toevoeging, omdat deze sporten hun piekseizoen in de winter hebben. Ook Mathieu van der Poel sprak eerder zijn steun uit en noemde het veldrijden een uitstekende basis voor andere disciplines en hoopte op meer erkenning. Toch gaat het IOC daar niet in mee. Het Olympisch Comité is duidelijk, zonder ijs of sneeuw als achtergrond is er geen toegang voor de sport. Het comité wil bovendien voorkomen dat de winterspelen onbeperkt blijven groeien. Hoewel de officiële stemming pas volgende maand plaatsvindt, is de koers nu al bepaald. Er komen voorlopig geen zomersporten of zogenaamde crossoversporten bij. Voor de Spelen van 2034 in Salt Lake City is de deur nog niet volledig dicht, maar voor 2030 zullen de veldrijders moeten blijven toekijken.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: dicht. Door werkzaamheden aan de IJsselbrug ook nog veel oponthoud op de A12, Duitse grens Arnhem tussen Zevenaar en Knooppunt Velperbroek. Hou daar ook rekening met 20 minuten oponthoud. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West 20 minuten vertraging door politieonderzoek. Daar is de afrit dicht.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
2: Is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De FIA stelt een officieel onderzoek in naar de invloed van eigenaren die meerdere teams in de Formule 1 bezitten. President Mohammed Ben Sulayem bevestigt dat de bond kijkt of deze constructies de sportieve eerlijkheid wel ten goede komen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding van het onderzoek is de discussie over de onafhankelijkheid van teams die onder dezelfde vlag vallen. Hoewel Red Bull al 20 jaar lang twee teams runt, ligt de onafhankelijkheid van die teams steeds vaker onder een vergrootglas. Vooral de doorstroom van personeel tussen twee teams zorgt voor vragen. Ook de enorme waardestijging van aandelen in de sport speelt een rol. Belangen in teams zijn in korte tijd veel meer waard geworden. Critici binnen de sport, zoals McLaren-topman Zak Brown, spreken zich al langer uit tegen dit systeem. Hij wijst erop dat het bezitten van meerdere clubs of teams in bijna alle andere grote sporten verboden is. Volgens hem is dat noodzakelijk om de eerlijkheid op de baan te garanderen. De FIA-president deelt die zorgen. Hij zet vraagtekens bij de ethiek van het bezit van twee teams en vraagt zich hardop af of dit wel de juiste weg is voor de toekomst. Een speciaal team van de bond onderzoekt nu of deze constructie juridisch en sportief gezien nog wel wenselijk zijn. Vooral om te voorkomen dat eigenaren een oneerlijk voordeel krijgen bij het stemmen over nieuwe reglementen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Geldermalsen en Zaltbommel 5 kilometer file. De vertraging is 25 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij knooppunt Velperbroek 10 minuten vertraging. En op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg Centrum West 10 minuten vertraging door politieonderzoek. Daar is de afrit dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Het uitstapje van Max Verstappen naar de GT3-racerij zorgt voor een enorme verschuiving in de autosportwereld. Dat zegt zijn nieuwe Mercedes-teamgenoot Lucas Auer in een terugblik op hun gezamenlijke voorbereiding voor de 24 uur van de Nürburgring.

0: Capri Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: open to now. In via the Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

This is the beginning. This is the awakening.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix.